0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

als er één artiest is die de kunst verstaat om folk, pop en een flinke dosis soul met elkaar te versmelten, dan is het Miles Smith wel. Zijn nieuwste single Heaven is een ode aan het vinden van rust en puur geluk bij mensen om je heen, en dat hoor je in elke noot terug.

0: Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor dit migratiebeheer ontvangt het land 5 miljoen dollar. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken. En dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde de warmte er ook voor dat rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

hart verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: bereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken, en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgt de warmte er ook voor dat rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon, en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het Gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2026, beide dagen van 1 tot 7, vindt het culturele festival Scheid aan de Grens plaats aan de Helderseweg 31 in Overloon. Op bijzondere locaties langs de provinciale grens kunnen bezoekers genieten van muziek, straattheater, kunst, dans en verrassende ontmoetingen. Het festival staat bekend om zijn creatieve karakter en eigenzinnige programma, waarin artiesten en bezoekers samen grenzen verkennen en verleggen. Een inspirerende dag voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Smia zou wel eens haar enige overgebleven slagerij kunnen verliezen. Slager Henk Meulenpas wil zijn zaak in winkelcentrum De Kloostertuin graag overdoen aan zijn aangenomen dochter uit Guinea, die sinds 2022 in Nederland verblijft. Maar het lijkt erop dat de immigratie- en naturalisatiedienst dat onmogelijk gaat maken.
1: Ik ben op het moment ben ik 73, ben ik vorige week geworden. En wij runnen nu 33 jaar deze zaak. We zijn in 93 begonnen. We zijn de enige echte slager nog. En als wij stoppen, is dat afgelopen. Er komt er ook geen eend meer terug. We hebben een hele goede kandidaat die het over wil nemen. Alleen, ja, er is nog wat tussen gekomen. Onze beoogde opvolger is eigenlijk gewoon onze eigen dochter. We hebben ze geadopteerd, alleen niet op papier, want dat is onmogelijk voor ons. Maar het is gewoon onze Aisha. En die hebben we leren kennen in Gambia, op vakantie. Mijn dochter die heeft ze als eerste ontmoet. En ja, wij zijn altijd zorgzaam over haar geweest. Ze heeft niet echt de opleiding gehad, maar ze is heel pinter. Ze kan alle werkzaamheden. Aisha is een supervriendelijke meid. Gezellig voor de klanten. Ze is vakkundig. Afrikaanse methodes wil ze toe gaan passen. Ze wil het echt uitbreiden. Als ze de mogelijkheden krijgt. Alleen zijn er wat probleempjes gekomen de laatste tijd. Aisha die is hier en die had nog geen verblijfsvergunning. En nu is die afgewezen. En ja, dan zitten wij ermee. Moeten we de slagerij sluiten als Aisha geen verblijfsvergunning krijgt.
2: Ik vind de slagerij ook. Ik vind het leuk werk eigenlijk. En Henk en Antonella hebben ook heel lang gedaan. Dus ik vind het ook leuk over te nemen. De familie Meulenpas, ik voel eigenlijk is mijn eigen familie. Hun zijn niet echt mijn ouders, maar voor mij, ik voel dat. Ik woon bij hun ook. Dus ik ben blij bij hun te wonen. Alleen de moeilijkste ding met de IND, dat wordt heel moeilijk. Want ik krijg nog geen blijfvergunning. Ik weet niet zeker wat kan gebeuren in de toekomst.
1: Aisha kwijtraken is veel erger dan de zaak. Maar goed, voor Boxmeer is het ook jammer als er geen slagerij meer is. Ik heb hier de ondernemers heb ik al aangeschreven. En die willen echt per se dat wij hier blijven. Maar ze vinden het ook jammer dat Aisha gaat. Want Aisha die is ook in hun harten ingesloten hier. Maar goed, het ligt aan de IND, wat die gaan doen. Het is onze eigen dochter en zo zien hun het misschien ook niet. Ze woont bij ons al jaren en nu in de slagerij, ze doet het uitstekend. Dus waarom zou die geen kandidaat kunnen zijn? Als ze geen verblijfsvergunning, ja, dan is het zonder meer sluiten. Er is ook geen opvolger meer. Niemand die het over gaat nemen, dan gaat hij op slot. Ik kan het niet doordoen tot ik 100 ben.
3: Koning van de funk, soul en pop, Bruno Mars laat opnieuw weer van zich horen en schuift op deze track Something Serious al het speelse geflirt terzijde. Het is tijd voor het echte werk, een gepassioneerde en groovy verklaring dat de liefde deze keer echt serieus is. Verpakt in die onweerstaanbare vintage sound en voorzien van zijn kenmerkende retro charmes.
4: Nieuwe muziek.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos.

0: Apparaat leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkelenco.nl.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Omroep Land van

sister seen us since Funky. How was I?

stuck around.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 30 augustus 2026 van 11 tot 4 opent Waterschap Aan Maas de deuren van het historische gemaal van Sassen aan de Mars van Wijtdijk 1 in Graven. Tijdens rondleidingen ontdekken bezoekers de geschiedenis van het waterbeheer in het land van Kuik en de rol van het gemaal sinds de jaren 20 van de vorige eeuw. Ook is er een bijzondere virtuele expositie te zien, waarin de eerste voorzitter van Waterschap de Maaskant van Sassen een verrassende hoofdrol speelt. Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's
3: elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's
3: VIP Dance Classics.

0: Boksmeer zou wel eens haar enige overgebleven slagerij kunnen verliezen. Slager Henk Meulenpas wil zijn zaak in winkelcentrum De Kloostertuin graag overdoen aan zijn aangenomen dochter uit Guinea, die sinds 2022 in Nederland verblijft. Maar het lijkt erop dat de immigratie- en naturalisatiedienst dat onmogelijk gaat maken.
1: Ik ben op het moment ben ik 73, ben ik vorige week geworden. En wij runnen nu 33 jaar deze zaak. We zijn in 93 begonnen. We zijn de enigste echte slager nog. En als wij stoppen, is dat afgelopen. Er komt er ook geen eend meer terug. We hebben een hele goede kandidaat die het over wil nemen. Alleen, ja, er is nog wat tussen gekomen. Onze beoogde opvolger is eigenlijk gewoon onze eigen dochter. We hebben ze geadopteerd, alleen niet op papier, want dat is onmogelijk voor ons. Maar het is gewoon onze Aisha. En die hebben we leren kennen in Gambia, op vakantie. Mijn dochter die heeft ze als eerste ontmoet. En ja, wij zijn altijd zorgzaam over haar geweest. Ze heeft niet echt de opleiding gehad, maar ze is heel pinter. Ze kan alle werkzaamheden. Aisha is een supervriendelijke meid, gezellig voor de klanten. Ze is vakkundig. Afrikaanse methodes wil ze toe gaan passen. Ze wil het echt uitbreiden, als ze de mogelijkheden krijgt. Alleen zijn er wat probleempjes gekomen de laatste tijd. Aisha die is hier en die had nog geen verblijfsvergunning. En nu is die afgewezen. En ja, dan zitten wij ermee. Moeten we de slagerij sluiten als Aisha nog geen verblijfsvergunning krijgt?
2: Ik vind de slagerij ook. Ik vind het leuk werk eigenlijk. En Henk en Antonella hebben ook heel lang gedaan. Dus ik vind het ook leuk over te nemen. De familie Meulenpas, ik voel eigenlijk is mijn eigen familie. Hun zijn niet echt mijn ouders, maar voor mij, ik voel dat. Ik woon bij hun ook. Dus ik ben blij bij hun te wonen. Alleen de moeilijkste ding met de IND, dat wordt heel moeilijk. Want ik krijg nog geen blijfvergunning. Ik weet niet zeker wat kan gebeuren in de toekomst.
1: Aisha kwijtraken is veel erger als de zaak. Maar goed, voor Boksmeer is het ook jammer als er geen slagerij meer is. Ik heb hier de ondernemers heb ik al aangeschreven. En die willen echt per se dat wij hier blijven. Maar ze vinden het ook jammer dat Aisha gaat. Want Aisha die is ook in hun harten ingesloten hier. Maar ja, goed, het ligt aan de IND, wat die gaan doen. Het is onze eigen dochter en zo zien hun het misschien ook niet. Ze woont bij ons al jaren en nu in de slagerij, ze doet het uitstekend. Dus waarom zou die geen kandidaat kunnen zijn? Als ze geen verblijfsvergunning, ja, dan is het zonder meer sluiten. Er is ook geen opvolger meer. Niemand die het over gaat nemen, dan gaat hij op slot. Ik kan het niet doordoen tot ik 100 ben.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
4: De bioscoophit van deze zomer heeft wel een heel opvallende soundtrack gekregen. Want de populairste pubs ter wereld halen de absolute koningen van de 90s boybands van stal. Niemand minder dan Ed Sheeran schreef mee aan deze track, die je hoort in de nieuwe Paw Control, de Dino Movie. Dit zijn AJ, Nick, Kevin, Brian en Howie. Je favoriete puppybrigade krijgt hulp van de Backstreet Boys met Bottle Up.
3: Nieuwe muziek. Nu op Omroep.

0: Gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische Dag van de Stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog, vandaag trekken er opnieuw felle buien op.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van speciaal bier kunnen op zondag 30 augustus 2026 terecht op de markt in Kuik voor het proeflokaal Bierfestival. Van 2 tot half 8 schenken regionale brouwerijen hun speciaal bieren op het sfeervol ingerichte festivalterrein aan de Markt 1. Bezoekers kunnen kiezen uit meer dan 60 verschillende speciaalbieren uit de regio. Naast bier zijn er diverse hapjes verkrijgbaar en voor kinderen zijn er activiteiten zoals een springkusten, glittertattoos en gratis limonade. Daarmee is het festival een gezellige middag voor het hele gezin. Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Krotos van het Sint-Antoniusgilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
5: Nieuwe muziek van Ariana Grande. En op de track Patel laat ze een hele zachte, breekbare kant van zichzelf zien. Een nummer vergelijkt liefde en persoonlijke groei met een teer bloemblad dat bescherming nodig heeft om te kunnen bloeien. Een poëtische, sfeervolle poptrack met die ijzersterke, fluisterzachte vocalen waar ze onbekend staat.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Korenmolen Martinus is al sinds 1868 een kenmerkende aanwezigheid in het dorp Beugen. Hij overleefde in tegenstelling tot verschillende andere molens de Tweede Wereldoorlog en de tand des tijds. Achter het bouwwerk gaat het verhaal van twee families schuil. De neven Martin en Tony van den Berg besloten dat het tijd werd om die geschiedenis vast te leggen in hun boek Martinus, Baken van Beugen, dat op 22 augustus zijn officiële presentatie kent.
1: Ik ben de zoon van Gerrit van den Berg, de laatste vakmolenaar op deze molen. En toen ik met pensioen ging, toen ben ik me als vrijwilliger gaan aanmelden op houtzagmolen De Ster in Utrecht als rondleider. En ik kreeg daar meteen een boek in handen gedrukt van die molen. En toen bedacht ik me van waarom is er geen boek van de Martinusmolen? En zo is het een beetje gaan opborrelen, het idee. Toen heb ik contact opgenomen met mijn neef, Tony. En die had er ook wel oren naar. En toen zijn we samen begonnen aan onze ontdekkingsreis naar de geschiedenis van de Martinus. Maar het was uiteindelijk resultaat het boek wat er nu is na 2,5 jaar. Veel onderzoek gedaan, veel mensen geïnterviewd. En met als resultaat dat er nu een bijzonder rijk geïllustreerd boek ligt. Waar niet alleen de geschiedenis van de molen zelf beschreven staat, maar ook de geschiedenis van de families die die molen hebben geëxploiteerd in al die jaren. De families Heijs en Van den Berg.
2: Het gaat over de molenaars die erop gewerkt hebben. Het gaat over de andere molen die in Beugen stond, de Heidebloem. Het gaat over het tijdsvak waar het in zit. Er zitten tijdslijnen in. Er zitten stambomen in van hoe dat de molenaars zich ontwikkelden in die families.
1: De molenaar was vroeger echt een belangrijk iemand in het dorp. Hij behoorde tot de elite samen met de pastoor, met de brouwer en de belangrijke boeren. En dat was ook zo in de tijd van de familie Heijs. Nou, mijn opa die heeft het vak op een wat andere manier ingevuld. Hij was heel katholiek, had twee zoons die priester werden. Hij zat minder in die netwerken. Mijn vader heeft dat wel wat meer gedaan, maar mijn vader had een moeilijke tijd. Hij was overbodig in de distributieketen van veevoer geworden. En hij moest dus toezien dat zijn beroep er minder toe deed. Hij heeft zelf dus ander werk moeten gaan zoeken op latere leeftijd. Dat heeft hem veel pijn gedaan.
2: Ik denk dat het, zoals de titel van het boek ook is, het is een baken van Beugen. Dus het is een stuk verwijzing naar de geschiedenis. En dat we daar trots op moeten zijn. En dat het onlosmakelijk is met een dorp zoals Beugen. En ten tweede is het een verwijzing naar de toekomst. We zouden gewoon heel graag zien dat dit niet als een vanzelfsprekendheid wordt aangenomen, maar dat het in stand gehouden moet worden. En het boek zou ontzettend fijn zijn als de bijvang zou zijn dat mensen zich geïnteresseerd voelen en verbonden voelen met die molen. En zelfs zover zouden willen gaan om te solliciteren voor een job als molenaar, vrijwillig.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 kilometer op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 3128-9.

0: vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 29 augustus 2026 van 11:30 tot 17:30... en zondag 30 augustus van 11:30 tot 17:00... gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis. Het Centrum van Gennep staat op zondag 30 augustus 2026 van 11:00 tot 17:00 volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige dag vol marktkramen, muziek, terrasjes en activiteiten voor kinderen. De winkels in het centrum zijn tijdens de braderie geopend, waardoor winkelen en rondstruinen uitstekend gecombineerd kunnen worden. De sfeervolle markt trekt ieder jaar veel bezoekers die op zoek zijn naar leuke koopjes, lekker eten en een gezellige middag in het hartje van Gennep.
1: Omroepland van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's
3: elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's
3: VIP Dance Classics.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

0: Smia zou wel eens haar enige overgebleven slagerij kunnen verliezen. Slager Henk Meulenpas wil zijn zaak in winkelcentrum De Kloostertuin graag overdoen aan zijn aangenomen dochter uit Guinea, die sinds 2022 in Nederland verblijft. Maar het lijkt erop dat de immigratie- en naturalisatiedienst dat onmogelijk gaat maken.
1: Ik ben op het moment ben ik 73, ben ik vorige week geworden. En wij runnen nu 33 jaar deze zaak. We zijn in 93 begonnen. We zijn de enigste echte slager nog. En als wij stoppen, is dat afgelopen. Er komt er ook geen eend meer terug. We hebben een hele goede kandidaat die het over wil nemen. Alleen, ja, er is nog wat tussen gekomen. Onze beoogde opvolger is eigenlijk gewoon onze eigen dochter. We hebben ze geadopteerd, alleen niet op papier, want dat is onmogelijk voor ons. Maar het is gewoon onze Aisha. En die hebben we leren kennen in Gambia, op vakantie. Mijn dochter die heeft ze als eerste ontmoet. En ja, wij zijn altijd zorgzaam over haar geweest. Ze heeft niet echt de opleiding gehad, maar ze is heel pinter. Ze kan alle werkzaamheden. Aisha is een supervriendelijke meid, gezellig voor de klanten. Ze is vakkundig. Afrikaanse methodes wil ze toe gaan passen. Ze wil het echt uitbreiden, als ze de mogelijkheden krijgt. Alleen zijn er wat probleempjes gekomen de laatste tijd. Aisha die is hier en die had nog geen verblijfsvergunning. En nu is die afgewezen. En ja, dan zitten wij ermee. Moeten we de slagerij sluiten als Aisha nog geen verblijfsvergunning krijgt?
2: Ik vind de slagerij ook. Ik vind het leuk werk eigenlijk. En Henk en Antonella hebben ook heel lang gedaan. Dus ik vind het ook leuk over te nemen. De familie Meulenpas, ik voel eigenlijk is mijn eigen familie. Hun zijn niet echt mijn ouders, maar voor mij, ik voel dat. Ik woon bij hun ook. Dus ik ben blij bij hun te wonen. Alleen de moeilijkste ding met de IND, dat wordt heel moeilijk. Want ik krijg nog geen blijfvergunning. Ik weet niet zeker wat kan gebeuren in de toekomst.
1: Aisha kwijtraken is veel erger als de zaak. Maar goed, voor Boxmeer is het ook jammer als er geen slagerij meer is. Ik heb hier de ondernemers heb ik al aangeschreven. En die willen echt per se dat wij hier blijven. Maar ze vinden het ook jammer dat Aisha gaat. Want Aisha die is ook in hun harten ingesloten hier. Maar goed, het ligt aan de IND, wat die gaan doen. Het is onze eigen dochter en zo zien hun het misschien ook niet. Ze woont bij ons al jaren en nu in de slagerij. Ze doet het uitstekend. Dus waarom zou die geen kandidaat kunnen zijn? Als ze geen verblijfsvergunning, ja, dan is het zonder meer sluiten. Er is ook geen opvolger meer. Niemand die het over gaat nemen. Dan gaat hij op slot. Ik kan het niet doordoen tot ik 100 ben.

Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock and roll geen leeftijd kent. De nieuwste single Jealous Lover duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
5: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. De autofabrikant kampt tegelijkertijd met Chinese concurrentie en haalt wereldwijde verkoopdoelen niet. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla rijdt zo'n vrachtwagen 800 kilometer op 1 accu. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilden een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio. Op zaterdag 29 augustus 2026 van 10:30 tot 17:30 en zondag 30 augustus van 10:30 tot 17:00 gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
3: Nieuwe muziek van de Britse pop-iconen. Take That neemt ons met hun nieuwe single Sweet July mee naar het ultieme zomergevoel en het koesteren van die warme, onbezorgde momenten. Het nummer ademt een nostalgische, optimistische sfeer vol herinneringen aan lange zomernachten en liefde die nooit echt vergaat. Groots, meeslepend en verpakt in een kenmerkende, rijke harmony sound.

0: De korenmolen Martinus is al sinds 1868 een kenmerkende aanwezigheid in het dorp Beuge. Hij overleefde in tegenstelling tot verschillende andere molens de Tweede Wereldoorlog en de tand des tijds. Achter het bouwwerk gaat het verhaal van twee families schuil. De neven Martin en Tony van den Berg besloten dat het tijd werd om die geschiedenis vast te leggen in hun boek Martinus, Baken van Beugen, dat op 22 augustus zijn officiële presentatie kent.
1: Ik ben de zoon van Gerrit van den Berg, de laatste vakmolenaar op deze molen. En toen ik met pensioen ging, toen ben ik me als vrijwilliger gaan aanmelden op houtzagmolen De Ster in Utrecht als rondleider. En ik kreeg daar meteen een boek in handen gedrukt van die molen. En toen bedacht ik me van waarom is er geen boek van de Martinusmolen? En zo is het een beetje gaan opborrelen, het idee. Toen heb ik contact opgenomen met mijn neef, Tony. En die had er ook wel oren naar. En toen zijn we samen begonnen aan onze ontdekkingsreis naar de geschiedenis van de Martinus. Maar het was uiteindelijk resultaat het boek wat er nu is na 2,5 jaar. Veel onderzoek gedaan, veel mensen geïnterviewd. En met als resultaat dat er nu een bijzonder rijk geïllustreerd boek ligt. Waar niet alleen de geschiedenis van de molen zelf beschreven staat, maar ook de geschiedenis van de families die die molen hebben geëxploiteerd in al die jaren. De families Heijs en Van den Berg.
2: Het gaat over de molenaars die erop gewerkt hebben. Het gaat over de andere molen die in Beuge stond, de Heidebloem. Het gaat over het tijdsvak waar het in zit. Er zitten tijdslijnen in. Er zitten stambomen in van hoe dat de molenaars zich ontwikkelden in die families.
1: De molenaar was vroeger echt een belangrijk iemand in het dorp. Hij behoorde tot de elite samen met de pastoor, met de brouwer en de belangrijke boeren. En dat was ook zo in de tijd van de familie Heijs. Nou, mijn opa die heeft het vak op een wat andere manier ingevuld. Hij was heel katholiek, had twee zoons die priester werden. Hij zat minder in die netwerken. Mijn vader heeft dat wel wat meer gedaan, maar mijn vader had een moeilijke tijd. Hij was overbodig in de distributieketen van veevoer geworden. En hij moest dus toezien dat zijn beroep er minder toe deed. Hij heeft zelfs dus ander werk moeten gaan zoeken op latere leeftijd. Dat heeft hem veel pijn gedaan.
2: Ik denk dat het, zoals de titel van het boek ook is, het is een baken van Beuge. Dus het is een stuk verwijzing naar de geschiedenis. En dat we er trots op moeten zijn. En dat het onlosmakelijk is met een dorp zoals Beuge. En ten tweede is het een verwijzing naar de toekomst. We zouden gewoon heel graag zien dat dit niet als een vanzelfsprekendheid wordt aangenomen, maar dat het in stand gehouden moet worden. En het boek zou ontzettend fijn zijn als de bijvang zou zijn dat mensen zich geïnteresseerd voelen en verbonden voelen met die molen. En zelfs zover zouden willen gaan om te solliciteren voor een job als molenaar, vrijwillig.

difference they make. There's a ring.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de

0: vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
0: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roeland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Krutos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden. Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. 6 kilometer file tussen Capelle en afrit Kruiningen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is zo'n 25 minuten. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Maandag werd bekend dat er van 2023 tot 2025 een vader en zoon in het AZC in Velp verbleven die verdacht worden van betrokkenheid bij IS. Opvallend is dat burgemeester Marieke Moorman daar niet van op de hoogte was. Raymond Jansen deed verslag voor ons hierover. Raymond, wat is nu de grootste ophef? Dat er twee IS-verdachten in Velp verbleven of dat de burgemeester daar niet van op de hoogte was?
1: Ja, eigenlijk allebei een beetje. Laat eerlijk zijn, het is natuurlijk wel schrikken als er iemand met zo'n criminele staat van dienst in je buurt woont of rondloopt. Maar de echte politieke ophef, ja, die ging natuurlijk over het feit dat de burgemeester van niets wist. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente, openbare veiligheid. Maar ja, zij werd eigenlijk helemaal in het ongewisse gelaten door de landelijke diensten. En dat zorgt natuurlijk voor frustratie.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, het college zegt enerzijds, de man was al uit de gemeente vertrokken toen het opsporingsonderzoek tegen hem begon. Maar dat is eigenlijk niet alles, hè? Want wat we namelijk nog steeds niet weten is wanneer deze man precies in beeld kwam bij de Nederlandse diensten. En wat er al over hem bekend was toen hij in 2023 in Velp aankwam. Dus dat gat in de tijdlijn is op dit moment eigenlijk nog een grote black box.
0: Dat is natuurlijk niet alleen schrikken voor de politiek, maar ook voor de omwonenden. Nee, dus een AZC is geen gevangenis. In hoeverre kunnen de verdachten in kwestie een risico gevormd hebben voor die omgeving?
1: Ja, dat is lastig in te schatten. Hè? Die mensen die kunnen natuurlijk ook ooit in het verleden een keer een bepaalde opvatting hebben gehad en daarop teruggekomen zijn. Ze kunnen natuurlijk ook nog steeds dat soort ideeën hebben. Ja, in principe mochten ze in Nederland verkeren. Hè? En als zij dan op dat moment nog niks strafbaars gedaan hebben, ja, dan mogen ze feitelijk doen wat ze willen. Overigens, wat het denk ik ook wel aankaart, hè, wat het laat zien, is hoe die bestuurlijke lijnen lopen. Want we kunnen wel doen alsof de burgemeester niet goed op heeft zitten letten. Maar als er vanuit het Rijk, vanuit de overheid, geen enkel signaal wordt gegeven in de richting van die burgemeester over wat de staat van dienst is, hè, wat die man op zijn kerfstok heeft, ja, dan kan die burgemeester er ook niet op handhaven. Dus als de IND of welke instantie dan ook daar geen melding van maakt, ja, dan staat zo'n burgemeester feitelijk ook machteloos. En dat is ook de insteek van het artikel dat ik op de website heb geschreven. Ik denk dat de burgemeester niet zo heel veel te verwijten valt in deze. Het gaat echt over het systeem dat we met elkaar hebben afgesproken in dit land. En daar heeft deze meneer op kunnen gedijen. De veiligheidsprotocollen van het AZC die zijn zo gemaakt voor ruziemakers, voor overlastgevers. En als er een zware terrorismeverdachte zich netjes aan de huisregel houdt, ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dus en dat heeft geleid tot deze situatie.

0: niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Sandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoog drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Eindhoven 5 minuten vertraging bij Sint-Michels-Gestel. 5 minuten op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Afrit Kruiningen door een ongeluk. De weg is weer vrij.

0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het Gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2026, beide dagen van 1 tot 7, vindt het culturele festival Scheid aan de Grens plaats aan de Helderseweg 31 in Overloon. Op bijzondere locaties langs de provinciale grens kunnen bezoekers genieten van muziek, straattheater, kunst, dans en verrassende ontmoetingen. Het festival staat bekend om zijn creatieve karakter en eigenzinnige programma waarin artiesten en bezoekers samen grenzen verkennen en verleggen. Een inspirerende dag voor jong en oud.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Op de Oefeldseweg bij Haps botsten maandag twee auto's waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster, afkomstig uit Redum, keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen Afritode en Hoogrijden 7 kilometer file, 10 minuten is de vertraging. Op de A58 Vlissingenberg op Zoom tussen Afrit Kruiningen en Knopend Markiezaad 7 kilometer file en een kwartier vertraging. A59 Knopend Zonzeel richting Den Bosch tussen Terheide en Hooipolder 7 kilometer file. En op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles 20 minuten vertraging tussen Knopend Kunderberg en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Boksmeer zou wel eens haar enige overgebleven slagerij kunnen verliezen. Slager Henk Meulenpas wil zijn zaak in winkelcentrum De Kloostertuin graag overdoen aan zijn aangenomen dochter uit Guinea, die sinds 2022 in Nederland verblijft. Maar het lijkt erop dat de immigratie- en naturalisatiedienst dat onmogelijk gaat maken.
1: Ik ben op het moment ben ik 73, ben ik vorige week geworden. En wij runnen nu 33 jaar deze zaak. We zijn in 93 begonnen. We zijn de enigste echte slager nog. En als wij stoppen, is dat afgelopen. Er komt er ook geen eend meer terug. We hebben een hele goede kandidaat die het over wil nemen. Alleen, ja, er is nog wat tussen gekomen. Onze beoogde opvolger is eigenlijk gewoon onze eigen dochter. We hebben ze geadopteerd, alleen niet op papier, want dat is onmogelijk voor ons. Maar het is gewoon onze Aisha. En die hebben we leren kennen in Gambia, op vakantie. Mijn dochter die heeft ze als eerste ontmoet. En ja, wij zijn altijd zorgzaam over haar geweest. Ze heeft niet echt de opleiding gehad, maar ze is heel pinter. Ze kan alle werkzaamheden. Aisha is een supervriendelijke meid, gezellig voor de klanten. Ze is vakkundig. Afrikaanse methodes wil ze toe gaan passen. Ze wil het echt uitbreiden, als ze de mogelijkheden krijgt. Alleen zijn er wel probleempjes gekomen de laatste tijd. Aisha die is hier en die had nog geen verblijfsvergunning. En nu is hij afgewezen. En ja, dan zitten wij ermee. Ja, moeten we de slagerij sluiten als Aisha nog geen verblijfsvergunning krijgt?
2: Ik vind de slagerij ook. Ik vind het leuk werk eigenlijk. En Henk en Antonella hebben ook heel lang gedaan. Dus ik vind het ook leuk over te nemen. De familie Meulenpas, ik voel eigenlijk is mijn eigen familie. Hun zijn niet echt mijn ouders, maar voor mij, ik voel dat. Ik woon bij hun ook. Dus ik ben blij bij hun te wonen. Alleen de moeilijkste ding met die IND, dat wordt heel moeilijk. Want ik krijg nog geen blijfvergunning. Ik weet niet zeker wat kan gebeuren in de toekomst.
1: Als je kwijtraakt, is veel erger dan de zaak. Maar goed, voor Boksmeer is het ook jammer als er geen slagerij meer is. Ik heb hier de ondernemers heb ik al aangeschreven. En die willen echt per se dat wij hier blijven. Maar ze vinden het ook jammer dat Aisha gaat. Want Aisha die is ook in hun harten ingesloten hier. Maar goed, het ligt aan de IND, wat die gaan doen. Het is onze eigen dochter en zo zien hun het misschien ook niet. Ze woont bij ons al jaren en nu in de slagerij. Ze doet het uitstekend. Dus waarom zou die geen kandidaat kunnen zijn? Als ze geen verblijfsvergunning, ja, dan is het zonder meer sluiten. Er is ook geen opvolger meer. Niemand die het over gaat nemen. Dan gaat hij op slot. Ik kan het niet doordoen tot ik 100 ben.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Teddy Swims, de man met de meest rauwe en soulvolle stem van dit moment, is terug. En op deze nieuwe single, Break Up in Reverse, bezingt hij een herkenbaar maar pijnlijk gevoel. Wens om een relatiebreuk volledig terug te draaien en de tijd stil te zetten, alsof je de film in zijn achteruit afspeelt.
5: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaart.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. Justitieminister David van Weel wil dat er 1 landelijke afspraak komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Maar Van Weel geeft toe dat dit niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden.
6: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaat 5 kilometer richting Tilburg vanuit Breda. De A58 kwartier vertraging tussen knooppunt Galder en Babel, 8 kilometer file. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Bestenburg en Gestel een kwartier vertraging 6 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Ter Heide en Waspik 7 kilometer, 10 minuten extra. A76 Leen-Duitse grens, een kwartier vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
11: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 30 augustus 2026 van 11 tot 4 opent Waterschap Aan Maas de deuren van het historische gemaal van Sassen aan de Mars van Wijtdijk 1 in Graven. Tijdens rondleidingen ontdekken bezoekers de geschiedenis van het waterbeheer in het land van Kuik en de rol van het gemaal sinds de jaren 20 van de vorige eeuw. Ook is er een bijzondere virtuele expositie te zien, waarin de eerste voorzitter van Waterschap de Maaskant van Sassen een verrassende hoofdrol speelt. Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het Gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Op de Oefeldseweg bij Haps botsten maandag twee auto's, waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster, afkomstig uit Redum, keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch, 10 minuten vertraging tussen Afrit Gelderbals en Zaltbommel, 6 kilometer file. De A2 Eindhoven-Maastricht bij Leende, 5 minuten vertraging en 4 kilometer file. A58 Breda-Tilburg tussen Ulfhout en Reeshof, 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten extra ook op de A58 Tilburg-Breda. Bij Knoopend Galder, 5 kilometer. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Haps en Malden, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: VIP Dance Classics.
6: Thank God it's...
5: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
6: Thank God it's...
5: VIP Dance Classics.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Soms wil je hoofd wel vooruit, maar is je hart simpelweg nog niet klaar om de realiteit onder ogen te zien. De Amerikaanse indie-artiest Sombor legt die rauwe emotionele uitputting bloot op zijn allernieuwste single My Body Isn't Ready. It's the

0: Korenmolen Martinus is al sinds 1868 een kenmerkende aanwezigheid in het dorp Beugen. Hij overleefde in tegenstelling tot verschillende andere molens de Tweede Wereldoorlog en de tand des tijds. Achter het bouwwerk gaat het verhaal van twee families schuil. De neven Martin en Tony van den Berg besloten dat het tijd werd om die geschiedenis vast te leggen in hun boek Martinus, Baken van Beugen, dat op 22 augustus zijn officiële presentatie kent.
1: Ik ben de zoon van Gerrit van den Berg, de laatste vakmolenaar op deze molen. En toen ik met pensioen ging, toen ben ik me als vrijwilliger gaan aanmelden op Houtzagmolen de Ster in Utrecht als rondleider. En ik kreeg daar meteen een boek in handen gedrukt van die molen. En toen bedacht ik me van waarom is er geen boek van de Martinusmolen? En zo is het een beetje gaan opborrelen, het idee. Toen heb ik contact opgenomen met mijn neef, Tony. En die had er ook wel oren naar. En toen zijn we samen begonnen aan onze ontdekkingsreis naar de geschiedenis van de Martinus. Maar het was uiteindelijk resultaat het boek wat er nu is na 2,5 jaar. Veel onderzoek gedaan, veel mensen geïnterviewd. En met als resultaat dat er nu een bijzonder rijk geïllustreerd boek ligt. Waar niet alleen de geschiedenis van de molen zelf beschreven staat, maar ook de geschiedenis van de families die die molen hebben geëxploiteerd in al die jaren. De families Heijs en Van den Berg.
2: Het gaat over de molenaars die erop gewerkt hebben. Het gaat over de andere molen die in Beugen stond, de Heidebloem. Het gaat over het tijdsvak waar het in zit. Er zitten tijdslijnen in. Er zitten stambomen in van hoe dat de molenaars zich ontwikkelden in die families.
1: De molenaar was vroeger echt een belangrijk iemand in het dorp. Hij behoorde tot de elite samen met de pastoor, met de brouwer en de belangrijke boeren. En dat was ook zo in de tijd van de familie Heijs. Nou, mijn opa die heeft het vak op een wat andere manier ingevuld. Hij was heel katholiek, had twee zoons die priester werden. Hij zat minder in die netwerken. Mijn vader heeft dat wel wat meer gedaan, maar mijn vader had een moeilijke tijd. Hij was overbodig in de distributieketen van veevoer geworden. En hij moest dus toezien dat zijn beroep er minder toe deed. Hij heeft zelf dus ander werk moeten gaan zoeken op latere leeftijd. Dat heeft hem veel pijn gedaan.
2: Ik denk dat het, zoals de titel van het boek ook is, het is een baken van Beugen. Dus het is een stuk verwijzing naar de geschiedenis. En dat we er trots op moeten zijn. En dat het onlosmakelijk is met een dorp zoals Beugen. En ten tweede is het een verwijzing naar de toekomst. We zouden gewoon heel graag zien dat dit niet als een vanzelfsprekendheid wordt aangenomen, maar dat het in stand gehouden moet worden. En het boek zou ontzettend fijn zijn als de bijvang zou zijn dat mensen zich geïnteresseerd voelen en verbonden voelen met die molen. En zelfs zover zouden willen gaan om te solliciteren voor een job als molenaar, vrijwillig.
3: Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Weertnoot en Lenen 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Een kwartier vertraging op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Bavel 8 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum West en Boergestel 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden 15 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2199.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van speciaal bier kunnen op zondag 30 augustus 2026 terecht op de markt in Kuik voor het proeflokaal Bierfestival. Van 2 tot half 8 schenken regionale brouwerijen hun speciaal bieren op het sfeervol ingerichte festivalterrein aan de Markt 1. Bezoekers kunnen kiezen uit meer dan 60 verschillende speciaalbieren uit de regio. Naast bier zijn er diverse hapjes verkrijgbaar en voor kinderen zijn er activiteiten zoals een springkusten, glitter, tattoos en gratis limonade. Daarmee is het festival een gezellige middag voor het hele gezin. Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fiets-vierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Krutos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Op de Oefeldseweg bij Haps botsten maandag twee auto's, waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster, afkomstig uit Redum, keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk in het zuiden van het land, bijna 120 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel een kwartier oponthoud. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, voor het Hellegastplein ook een kwartier vertraging. En datzelfde geldt voor de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Malden 13 kilometer file rijden en zoals gezegd een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: vandaag werd bekend dat er van 2023 tot 2025 een vader en zoon in het AZC in Velp verbleven die verdacht worden van betrokkenheid bij IS. Opvallend is dat burgemeester Marieke Moorman daar niet van op de hoogte was. Raymond Jansen deed verslag voor ons hierover. Raymond, wat is nu de grootste ophef? Dat er twee IS-verdachten in Velp verbleven of dat de burgemeester daar niet van op de hoogte was?
1: Ja, eigenlijk allebei een beetje. Laat eerlijk zijn, het is natuurlijk wel schrikken als er iemand met zo'n criminele staat van dienst in je buurt woont of rondloopt. Maar de echte politieke ophef, ja, die ging natuurlijk over het feit dat de burgemeester van niets wist. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente, openbare veiligheid. Maar ja, zij werd eigenlijk helemaal in het ongewisse gelaten door de landelijke diensten. En dat zorgt natuurlijk voor frustratie.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, het college zegt enerzijds, de man was al uit de gemeente vertrokken toen het opsporingsonderzoek tegen hem begon. Maar dat is eigenlijk niet alles, hè? Want wat we namelijk nog steeds niet weten is wanneer deze man precies in beeld kwam bij de Nederlandse diensten. En wat er al over hem bekend was toen hij in 2023 in Velp aankwam. Dus dat gat in de tijdlijn is op dit moment eigenlijk nog een grote black box.
0: Dat is natuurlijk niet alleen schrikken voor de politiek, maar ook voor de omwonenden. Nu is een AZC is geen gevangenis. In hoeverre kunnen de verdachten in kwestie een risico gevormd hebben voor die omgeving?
1: Ja, dat is lastig in te schatten. Hè? Die mensen die kunnen natuurlijk ook ooit in het verleden een keer een bepaalde opvatting hebben gehad en daarop teruggekomen zijn. Ze kunnen natuurlijk ook nog steeds dat soort ideeën hebben. Ja, in principe mochten ze in Nederland verkeren. Hè? En als zij dan op dat moment nog niks strafbaars gedaan hebben, ja, dan mogen ze feitelijk doen wat ze willen. Overigens, wat het denk ik ook wel aankaart, hè, wat het laat zien, is hoe die bestuurlijke lijnen lopen. Want we kunnen wel doen alsof de burgemeester niet goed op heeft zitten letten. Maar als er vanuit het Rijk, vanuit de overheid, geen enkel signaal wordt gegeven in de richting van die burgemeester over wat de staat van dienst is, hè, wat die man op zijn kerfstok heeft, ja, dan kan die burgemeester er ook niet op handhaven. Dus als de IND of welke instantie dan ook daar geen melding van maakt, ja, dan staat zo'n burgemeester feitelijk ook machteloos. En dat is ook de insteek van het artikel dat ik op de website heb geschreven. Ik denk dat de burgemeester niet zo heel veel te verwijten valt in deze. Het gaat echt over het systeem dat we met elkaar hebben afgesproken in dit land. En daar heeft deze meneer op kunnen gedijen. De veiligheidsprotocollen van het AZC die zijn zo gemaakt voor ruziemakers, voor overlastgevers. En als er een zware terrorismeverdachte zich netjes aan de huisregel houdt, ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dus en dat heeft geleid tot deze situatie.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint. Uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk in het zuiden van het land. Ruim 120 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen: de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knobbert Leenderheide en Leende 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Een half uur oponthoud ook op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Heerde is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Haps 15 kilometer langs het rijden in stilstaan. Kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
13: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja.
16: Ja.
14: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 29 augustus 2026 van 11:30 tot 17:30... en zondag 30 augustus van 11:30 tot 17:00... gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis. Het Centrum van Gennep staat op zondag 30 augustus 2026 van 11:00 tot 17:00 volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige dag vol marktkramen, muziek, terrasjes en activiteiten voor kinderen. De winkels in het centrum zijn tijdens de braderie geopend, waardoor winkelen en rondstruinen uitstekend gecombineerd kunnen worden. De sfeervolle markt trekt ieder jaar veel bezoekers die op zoek zijn naar leuke koopjes, lekker eten en een gezellige middag in het hartje van Gennep.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Op de Oefeldseweg bij Haps botsen vrijdag twee auto's, waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster uit Rhede keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De weg was tijdelijk afgesloten. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg in het zuiden van het land. Bijna 120 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende gebeurde vanmiddag een ongeluk, maar de weg is vrij. Vertraging nog een kwartier. En de A58 Breda Bergen op Zoom. Bij Wouwse Plantage ook een ongeluk. Ook hier is de weg vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Boksmeer zou wel eens haar enige overgebleven slagerij kunnen verliezen. Slager Henk Meulenpas wil zijn zaak in winkelcentrum De Kloostertuin graag overdoen aan zijn aangenomen dochter uit Guinea, die sinds 2022 in Nederland verblijft. Maar het lijkt erop dat de immigratie- en naturalisatiedienst dat onmogelijk gaat maken.
1: Ik ben op het moment ben ik 73, ben ik vorige week geworden. En wij runnen nu 33 jaar deze zaak. We zijn in 93 begonnen. We zijn de enigste echte slager nog. En als wij stoppen, is dat afgelopen. Er komt er ook geen eend meer terug. We hebben een hele goede kandidaat die het over wil nemen. Alleen, ja, er is nog wat tussen gekomen. Onze beoogde opvolger is eigenlijk gewoon onze eigen dochter. We hebben ze geadopteerd, alleen niet op papier, want dat is onmogelijk voor ons. Maar het is gewoon onze Aisha. En die hebben we leren kennen in Gambia, op vakantie. Mijn dochter die heeft ze als eerste ontmoet. En ja, wij zijn altijd zorgzaam over haar geweest. Ze heeft niet echt de opleiding gehad, maar ze is heel pinter. Ze kan alle werkzaamheden. Aisha is een supervriendelijke meid. Gezellig voor de klanten. Ze is vakkundig. Afrikaanse methodes wil ze toe gaan passen. Ze wil het echt uitbreiden. Als ze de mogelijkheden krijgt. Alleen zijn er wat probleempjes gekomen de laatste tijd. Aisha die is hier en die had nog geen verblijfsvergunning. En nu is die afgewezen. En ja, dan zitten wij ermee. Moeten we de slagerij sluiten als Aisha nog geen verblijfsvergunning krijgt.
2: Ik vind de slagerij ook. Ik vind het leuk werk eigenlijk. En Henk en Antonella hebben ook heel lang gedaan. Dus ik vind het ook leuk over te nemen. De familie Meulenpas, ik voel eigenlijk is mijn eigen familie. Hun zijn niet echt mijn ouders, maar voor mij, ik voel dat. Ik woon bij hun ook. Dus ik ben blij bij hun te wonen. Alleen de moeilijkste ding met de IND, dat wordt heel moeilijk. Want ik krijg nog geen blijfvergunning. Ik weet niet zeker wat kan gebeuren in de toekomst.
1: Als je kwijtraakt, is veel erger dan de zaak. Maar goed, voor Boksmeer is het ook jammer als er geen slagerij meer is. Ik heb hier de ondernemers heb ik al aangeschreven. En die willen echt per se dat wij hier blijven. Maar ze vinden het ook jammer dat Aisha gaat. Want Aisha die is ook in hun harten ingesloten hier. Maar goed, het ligt aan de IND, wat die gaan doen. Het is onze eigen dochter en zo zien hun het misschien ook niet. Ze woont bij ons al jaren en nu in de slagerij. Ze doet het uitstekend. Dus waarom zou die geen kandidaat kunnen zijn? Als ze geen verblijfsvergunning, ja, dan is het zonder meer sluiten. Er is ook geen opvolger meer. Niemand die het over gaat nemen. Dan gaat hij op slot. Ik kan het niet doordoen tot ik 100 ben.
3: Noorden van het land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het land van Kuik, 94.0 FM.
4: Een prachtige nieuwe track van de Nederlandse nederpop-veteranen van Dikhout. In hun nieuwste single Te veel is niet genoeg bezingen ze de intense drang om alles uit het leven en de liefde te halen. Martin Buitenhuis en zijn band pakken je als vanouds weer in met die herkenbare meeslepende.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is er nog veel verkeer onderweg. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt, 5 kilometer en een kwartier vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende gebeurde vanmiddag een ongeluk. Er is al even vrij met de vertraging op 10 minuten. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor hoge rijden 10 minuten vertraging. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg race op 4 kilometer met een kwartier op de plaats. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Omroep Land van Kuik.
12: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag.
6: Afslag LVC.

0: Waarin de laatste Grand Prix van Nederland plaatsvindt op het circuit van Zandvoort. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben, want ik heb de stand in het kampioenschap voor je en de agenda voor dit weekend, zeg maar. Zodat je ook weet, als je niet naar Zandvoort gaat, wat je allemaal op tv kan bekijken en waar. Dus dat gaan we zo meteen even doornemen. Voor de rest natuurlijk het streeknieuws om 5:30 en 6:30. Verder kijken we ook op gezette tijden naar de verkeerssituatie in het land van Kuik. En we hebben de beurs rond 5:50 en rond 5:50 gaan we even praten over waterbeheer hier in het land van Kuik door het waterschap A en Maas. Daar gaan we het straks ook over hebben. En voor de rest veel muziek onderweg. Dus blijf luisteren naar deze boordevolle aflevering van Afslag LBC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LBC. Afslag LBC.

Zo, heb ik je wakker gemaakt, hè? Frederick Grant en Want to Stop heet dit plaatje. En daarvoor hadden we de Pasadena Showband en Zandvoort aan de Zee. Ja, dat is natuurlijk ook een leuke plaat. Zeker dit weekend is die heel toepasselijk, want er zijn best veel mensen naar Zandvoort aan Zee gaan. Ook al wordt het daar steeds duurder, dat kan ik je ook wel vertellen. En als je met de trein gaat, kan het zomaar zijn dat je in een boordevolle trein terechtkomt. Maar ik geloof dat er vanuit Amsterdam alweer elke paar minuten een trein vertrekt. Geen RR Express, dat was een ander plaatje van deze dame. Rose Royce hoor je op de achtergrond al namelijk. Zometeen.

0: prachtige disco classic is dit eigenlijk, hè? Is it love you're after? Dat zijn zo van die vragen des levens. Rolls Royce stelde ze. Wat een mooie plaats, zeg. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik, zoals beloofd. Ja, het valt gelukkig allemaal nog mee op dit moment. Ook al was het al aardig druk op de weg straks, zo rondom Graven, in ieder geval wat ik heb gezien. Op dit moment maar één melding, en dat is eigenlijk de A12. Ja, die vermalendheide grenscontrole, hè? Aan de Duitse kant, ja, ze hebben ook wel een punt natuurlijk. Tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland moet je rekening houden met 2 kilometer stilstaand verkeer op dit moment.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

0: als je flink hebt gedronken of een beetje te veel... Dan zie je ook halo's, zeg maar. Halo, dus hoorde je zojuist. Zometeen gaan we verder met nog veel meer fijne muziek voor jou. Ik had volgens mij... even kijken, wat heb ik klaarstaan eigenlijk? Eens kijken voor je. Ik ga even kijken wat er... Oh ja, Boys to Men, dat is leuk inderdaad. Die gaan we zometeen draaien voor je. Maar eerst gaan we even kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026... vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Krutos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden. Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Alexia. End of the World van Boys to Men hier in Afslag LVC. Zometeen tijd voor het streeknieuws alweer. Dat komt er alweer aan van 4:30. En dan gaan we een paar plaatjes draaien. En dan gaan we het even hebben over de Formule 1, de Grand Prix van Zandvoort. Maar eerst nog even Dionne Warwick en Heartbreaker hier in Afslag LVC.

0: Blijft een mooie heartbreaker van Dionne Warwick. En als je dan denkt van, hé, wat een bekende stem in de achtergrond vocalen. Dat klopt, dat is Barry Gibb van de Bee Gees. Zo is het. Hé, we gaan zo meteen verder met afslag LVC met Ann Lee en Two Times. Maar eerst kijken we naar het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Op de Oeveltseweg bij Haps botsen vrijdag twee auto's, waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster uit Reede keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De weg was tijdelijk afgesloten. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. 2 meldingen op dit moment. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A73 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en afrit Kuik.
4: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De avondclub.
4: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

vriendin van de show en Two Times. Dit was de originele versie, dus nu die geremixte versie die we vorig jaar hadden gedaan. Zo, dan komt er even eentje voorbij zetten. Ja, het is tijd voor de Formule 1-info, want dat hebben we natuurlijk dit weekend. Hè. Voor de laatste keer de Grand Prix van Zandvoort gaat plaatsvinden. En eigenlijk is het een en ander al begonnen. We gaan eerst even kijken naar het kampioenschap en de stand daarvan op dit moment. Op een eerste plek vinden we Kimi Antonelli met 291 punten en een Mercedes. Gevolgd door Lewis Hamilton in zijn Ferrari met 169 punten. Op een derde plek vinden we George Huilebalk-Russell met 160 punten in de andere Mercedes. En Charles Leclerc in de andere Ferrari vinden we op P4. Hier op dit moment in het kampioenschap met 138 punten. Dan een vijfde plek is voor Lando Norris in de McLaren. En hij staat op dit moment op 128 punten. En hij wordt op zijn hielen gezeten door Max Verstappen in de Red Bull. Op een zesde positie op dit moment met 109 punten. Gevolgd door Oscar Piastri in de andere McLaren op een P7 en 92 punten. En Max teammaat Isaac Hadjar inderdaad, die staat op een achtste positie op 68 punten op dit moment. Dat is het kampioenschap zoals het er nu voor staat. Daar kan van alles aan gaan veranderen dit weekend. We gaan dus even kijken. Even kijken, vrijdag. Dat is vandaag de agenda voor wat er nog allemaal gaat gebeuren. De eerste vrije training en enige vrije training ook hebben we natuurlijk al gehad. Die was vanmiddag. Op dit moment is de sprintkwalificatie aan de gang. Die is net begonnen om 16:30, zojuist dus eigenlijk. En die kun je ook live volgen via Viaplay TV, het open tv-kanaal van Viaplay. Die zenden trouwens alles eigenlijk rondom de Grand Prix van Zandvoort live uit. En eigenlijk ook gewoon op het open kanaal, tenminste volgens hun eigen programmagids. Dat is mijn bron, dus daar moet je het eventjes mee doen. Daar neem ik het uit over. Dan zaterdag hebben we om 12:00 middags, dat is morgenmiddag dus, de sprintrace. En die kun je ook live bekijken bij Viaplay TV op het open kanaal vanaf 11:00. En dan om 4:00 morgenmiddag, dan kan je kijken naar de kwalificatie voor de race natuurlijk. En dat kan je op Viaplay TV gaan volgen vanaf 2:50 morgenmiddag al. Nou ja, dan hebben we tot slot zondag natuurlijk. Dan vindt de race plaats en die begint om 3:00 middags natuurlijk. Wordt vooraf gegaan door een hele show. Davina Michel, die komt weer het volkslied zingen. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima, die zijn goed voor de prijsuitreiking zelfs. Dus dat is helemaal gaaf. Het hele gebeuren wordt uitgezonden op Viaplay TV. Ook weer op het Open TV-kanaal. Live vanaf 12:30 's middags al. En je kan de herhaling van de race kan je dan nog terugkijken om 9:30 s'avonds. Nou, dat is een beetje het hele programma. Als je het met Engels Sky-commentaar wil bekijken, dan kan je ook een illegale stream opzoeken op internet. Die zijn er ook plenty. Of je neemt gewoon een lekker abonnementje op F1 Pro TV. En dan kan je zelf natuurlijk switchen tussen welke onboard camera je wilt zien, welke boordradio's je wilt horen en de statistieken en dergelijke. Maar ja, goed, dan moet je wel diep in de buidel tasten tegenwoordig. Hè? Zo gaat dat met de sport. Ja. Goed, tot zover het Formule 1 blokje. Dat hebben we ook weer gehad. Hier is Jimmy

0: Creedence Clearwater Revival, CCR. Ze hebben maar een paar jaar bestaan. Ja, 4, 5 geloof ik. Maar ze hebben wel gewoon natuurlijk gigantische leuke platen gemaakt. Zoals deze Down on the Corner. En aan deze plaat hebben we ook uiteindelijk het Ticket To te danken. Dat was natuurlijk een plaatje wat wel erg op leek. En dat was van onze eigen Dizzy Mans Band. Goed, we kijken nog even naar het verkeer op de A12. Dat is de enige melding die ik op dit moment heb. Het zal ook eens niet. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen de knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. Ik denk dat die Duitsers zo naar huis gaan, dan heb je dat ook opgelost.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Latin Quarter hoorde op je radio en Radio Africa, zo heette deze plaat. Dat was eind jaren 80, was dat volgens mij een hitje van, zoals ik me goed herinner. Zo. Daarna hebben we er niet zo heel veel meer van gehoord. Ze hebben nog een paar andere plaatjes gemaakt, maar dit is toch wel een van de meer bekende, zeg maar. Goed, dan gaan we het even hebben over water, lieve vrienden. Want de bedoeling is dat het stroomgebied van de Raam beter bestand wordt gemaakt tegen regenval, extreme regenval zelfs. En daar gaat de komende maand gaat daar een begin mee gemaakt worden door het waterschap Aa en Maas. Om daar voorbereidingen te treffen. En of dat de omwonenden en boeren daar nou zo blij mee zijn, we gaan eens even luisteren naar een bijdrage van onze redactie.
1: Waterschap Aa en Maas begint deze maand met de voorbereidingen voor het aanpassen van het stroomgebied van de Raam. Dit gebied bestaat uit verschillende beken, zoals de Hoge en Lage Raam. Aa en Maas werkt samen met verschillende partijen om de beken beter bestand te maken tegen extreme regen en langdurige droogte. Beken worden breder en ondieper, er komt ruimte voor waterberging en bij nieuw te bouwen stuwen worden de waterpeilen verhoogd. Klinkt positief, maar niet iedereen is gerust. Zo ook Bart Maassen, wiens boerderij direct aan de Hoge Raam ligt.
2: Ze willen de beek, de Hoge Raam dus, verondiepen. Als ze de sloot hier op de Hoge Raam ondieper maken, dan denk ik dat we meer overlast krijgen met regen. En we hebben dat verschillende keren meegemaakt, dat hier over de brug ging het water. En het hele weiland stond blank, er waren 6-7 hectare, die stonden hartstikke helemaal blank. Dus als we nog ondieper maken, dan hebben we veel meer wateroverlast krijgen.
1: Het gebiedsplan werd al in 2018 vastgesteld. Volgens projectmanager Patrick Omens van Aa en Maas zal de wateroverlast door het ondieper maken van de beek meevallen, omdat de beek tegelijkertijd breder wordt gemaakt. Daarnaast benadrukt hij dat de maatregelen hoe dan ook noodzakelijk zijn.
3: 2026 gaat de boeken in als een extreem droog jaar, maar we vrezen dat dat vaker gaat gebeuren. En dat geldt eigenlijk ook voor de nattigheid. We hebben te maken met extremere neerslag. En juist om ons daarop voor te bereiden, richten we dat watersysteem wat robuuster in.
1: Een andere bewoner in het gebied is boer Frans van Diepenbeek. Ook hij voelt nattigheid.
4: Ik woon dicht bij de Raam, zeg maar, waar ze de stuw gaan bouwen. En de stuw is aangevraagd ter bescherming van graven, maar ze gaan hem gebruiken voor pijlopzet om tongelaar te vernatten. Door de pijlopzet heb je meer kwelwater. Dat kwelwater wil zeggen dat het van onder in de grond omhoog gedrukt wordt. En dan heb je een drooglegging van, zeggen ze, van 40 centimeter. Maar als wij land moeten bewerken met een drooglegging van 40 centimeter, dan rijden we gewoon in de modder met ploegen en bewerken. Dus je kunt helemaal niets bewerken. En dat is het grote probleem. En ja, hun zeggen van niet en wij wel.
1: Hebben jullie het gevoel dat het waterschap jullie hoort?
2: Nee, dat zeker niet. Nee. Ja, ze horen wel, maar ze luisteren niet.
4: We zijn jaren aan het praten geweest, dus ja, sinds 2018. En dan denk je, ja, het is elke keer hetzelfde. Nee, nee, nee, nee. Dus ja, dan denk je, gewone mensen snappen het en het waterschap wil het niet snappen. De meeste mensen die in de omgeving die ik ooit mee praat, zeggen allemaal hetzelfde. Dan wordt het bij jou nat. Ik zeg, ja, dan moet je bij het waterschap zijn. Die zeggen van niet.
3: Als je het dan hebt over hoe communiceren we met de mensen, ja, we hebben geprobeerd dat zo transparant mogelijk en tijdig mogelijk te doen. Kijk, de mensen die die zorgen uiten, die wonen en werken hier en die kennen het gebied goed. Daar zijn we ook volop mee in gesprek, nog steeds. Dat zullen we ook blijven doen. Wij hebben wel een iets andere mening over wat is nou overlast of wat is nou gewenst in deze maatregelen.
0: Ja, die mensen van het waterschap die hoeven daar ook een boterham niet te verdienen natuurlijk. Hè? Goed, een bijdrage van Wouter van den Berg hoorde je zojuist. En daarmee komen we aan het einde van het eerste deel van Afslag LVC. Zometeen gaan we verder met het tweede deel. Na de boodschap en nieuws van 5 uur gaan we dat alweer doen met meer streeknieuws. We gaan nog naar de beurs kijken. We kijken nog een keertje in de agenda voor je. En we houden het verkeer in de gaten. Nog één plaatje tot die tijd. En dat is eigenlijk een mashup, heet dat dan weer. The Power of Funky Town van onze vriend Alex Evans. En die kun je morgenmiddag weer beluisteren in een nieuwe Café Future Records mix tussen 5 en 6 moet ik dan zeggen, bij Omroep Land van Kuik. Hier heb je alvast een voorproefje. Tot zo.
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
6: All right guys, listen, this is a blues riff and beat. Watch me for the changes and try keep up, okay? You know,
7: Well, Doc, you left your equipment on all week.
8: My equipment? That reminds me, Marty, you better not hook up to the amplifier. There's a slight possibility of overload.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
5: Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen twee vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt. Met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog veel verkeer onderweg in het zuiden van het land. Inmiddels zo'n 90 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen daar. Via Antwerpen richting Rotterdam. Voor hoge rijden staat een vrachtwagen met pech. De eerste wegreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulf van Hout 13 kilometer file rijden met ook een kwartier op onthoud. En tenslotte valt ook op de A58 Breda richting Tilburg. Dus knooppunt Galder en Tilburg race of 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
10: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

Madonna op je radio en Like a Prayer. Een plaat waar een hoop gezeik over was toen ook vanwege de videoclip. Die toch wel wat religieuze tintjes had en zo. Dat was toch niet helemaal... dat was voor iedereen even goed voor gediend, zeg maar. Maar wat maakt het uit, hè? Hey, het is 5 uur geweest. Ik weet niet of jij...

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Nieuwe muziek op je radio van Brian V. Where Have You Been heette dat plaatje. Ja, dan kan je gewoon zeggen van yo, zo gewoon op werk. He, dat kan je zeggen. Hey, we kijken nog eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Het valt allemaal gelukkig mee voor deze vrijdag. Ik heb maar één melding en dat is nog steeds op de A12. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En zo gauw die Duitsers denken van nou, we geloven het wel. We gaan lekker naar Gauze voor het weekend. He, dan is het ook met die file gedaan en dan zijn we daar ook weer vanaf. Maar goed, zolang die er staat, wel voorzichtig doen. He. Dus poeder uit je neus en op tijd op je rem gaan staan.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroep_lvc.

Jan Drea, True Connection, hoorde je zojuist en afslag LVC. Een mooie gauwouwe inderdaad. More, more, more. Wat staan ze bedoelen? Misschien meer kusjes of zo. Zo klinkt het wel een beetje. Daar gaat deze plaat natuurlijk ook over. Hè? Dit is Ryan Setfred, die lekker scoorde met deze plaat. En nog één of twee hitjes in het begin van de jaren 90. Don't talk, just kiss. Dat is misschien een leuke tip voor vanavond. Ja, dat zou kunnen. En dan gaan we hierna eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik, lieve vrienden. Want die ligt ook nog voor je klaar.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van speciaal bier kunnen op zondag 30 augustus 2026 terecht op de markt in Kuik voor het proeflokaal Bierfestival. Van 2 tot half 8 schenken regionale brouwerijen hun speciaal bieren op het sfeervol ingerichte festivalterrein aan de Markt 1. Bezoekers kunnen kiezen uit meer dan 60 verschillende speciaalbieren uit de regio. Naast bier zijn er diverse hapjes verkrijgbaar en voor kinderen zijn er activiteiten zoals een springkusten, glittertattoos en gratis limonade. Daarmee is het festival een gezellige middag voor het hele gezin. Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildehuis Krotos van het Sint-Antoniusgilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

mooie gouden oude weer. The Boys uit 1972 en Give Up Your Guns. Ja, dat was ook wel een goed jaar, kan ik je wel zeggen. Ja. Ze gaan die dingen. Prachtige muziek op je radio, zeg. En dat Give Up Your Guns, ja, dat zou ze ook wel eens kunnen roepen in het Midden-Oosten. Of misschien in Oekraïne of Rusland of zo. Lijkt me ook een goed idee. Goed, zometeen gaan we naar het streeknieuws van 5:30. Dat komt er al aan. En dan kijken we ook even naar het weer en het verkeer rondom het land van Kuik. En we hebben nog veel meer goede muziek voor je onderweg. We gaan een beetje lol maken dadelijk in het laatste 30:30. Dat moet ook gebeuren, toch? Hè? Lijkt me leuk, ja. Goed, het is toch tenslotte een feestje, zo'n weekend weer. Oeh, ah, ze hebben me altijd verteld dat hij niet moet meezingen. Laat ik het maar niet doen. The Three Degrees, die kunnen dat veel beter. When will I see you again? In deze afslag LVC.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Op de Oeveltseweg bij Haps botsen vrijdag twee auto's, waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster uit Reden keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De weg was tijdelijk afgesloten. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. 2 meldingen helaas, nog steeds wel. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A73 daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Nijmegen. Oh, en er komt er nog eentje bij. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer, ook op de A73 tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Afslag LVC.
8: Jan

muziek op je radio. Justin de Wild hoorde je zojuist. En oh, cheerio. En daarmee luiden we het laatste half uur in van Afslag LVC. We maken er nog even een doldwaas feestje van. Zometeen met Venus en Hot Sun on video. Ja, dat komt uit Duitsland. Dit trouwens ook. We hadden het gisteren al van Frank Varian. Die Gila ontdekte met ja, dat plaatje van...

Frank Varian in de hoedanigheid van Mr. Walkie Talkie. En Be My Boogie Woogie Baby was ook nog best wel een hitje volgens mij. Kwam regelmatig voorbij op de vaderlandschen radiozenders, zeg maar. Er waren ook niet zoveel toen. Misschien is dat wel een reden geweest waarom er zoveel piraten bij zijn gekomen in de jaren 80. Dat zou kunnen, hè? Dit is afslag 11 en 7 tot aan de klok van 6 uur met een beetje high energy op je radio. In dit geval afkomstig uit Duitsland en uit 1985. Je kan geluisteren naar Venus en Hot Sun on video. Dat is lekker. Ik heb hem ingekort voor je. Luister.

0: 1985 gewoon een plaatje. Het werd geproduceerd in Duitsland. Je hebt geluisterd naar Venus en Hot Sun on Video, lieve vrienden. Ja, en dan zijn we wel met vrolijke noten bezig in deze show. Maar we moeten ook nog even aandacht besteden aan een serieuze zaak namelijk. Want vanmiddag bereikte mij ook nog het bericht dat er ook nog een artiest is overleden deze week. En nog niet zomaar eentje. En dan moet ik even mijn blaadje erbij pakken. Ja, dat was deze inderdaad. Zeg ik dat goed? Nee, hier staat hij. Zo, dat is fijn. Hebben we al die schermpjes open. Het gaat namelijk over Curtis, Kurt T.T. Bideau. En dan zeg je misschien van wie is dat? Nou, dat is de man achter Full Force. Die ken je misschien nog wel van Alice, I Just Want You For Me. Die gaan we zo meteen even draaien. De man was gitarist, achtergrondzanger. Hij was producer natuurlijk van Full Force. En hij werkte ook voor talloze andere artiesten zoals Lisa en de Cult Jam, James Brown, Rihanna en Britney Spears en nog vele anderen. De man werd 64 jaar slechts. En hij overleed op 17 augustus jongstleden. Nou, als je dan wilt weten over wie het ook alweer ging, dan moet ik deze hebben.
1: Testing, ja. Testing, one, two, one, two. Testing, one, two. In

0: Y'all can break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out. Click. Baby, you're the greatest.
1: Full Force hoorde je zojuist en Alice, I Want You Just For Me. Ter nagedachtenis aan Curtis, oftewel Kurt T.T. Bedeau. Die overleed op 64-jarige leeftijd. En ja, dan moet je toch even een plaatje draaien van zo'n artiest natuurlijk. Ja, treurig. Je vraagt je toch af, al die artiesten die op zo'n jonge leeftijd overlijden en mensen in het algemeen, zouden die dan allemaal keurig netjes hun coronaprik gehaald hebben? Hè? Dan ja, dat ga je toch afvragen dan. Goed, we kijken nog even naar het verkeer dan tot slot. Nou ja, bijna tot slot. In ieder geval voor de laatste keer in deze aflevering van Afslag LVC. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A73 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. She's crazy like

0: Ja, we hadden er straks al over Frank Varian. En natuurlijk, nou, dit produceerde die natuurlijk ook. Is die schat hemelse rijk mee geworden, kan je zelf zeggen. Boniem en Daddy Cool in afslag LVC heb je kunnen beluisteren. En daarmee komen we aan bij de financiële informatie. Want dat moeten we ook nog eventjes gauw gaan behandelen voor je. Laten we even gaan kijken op de beurzen. De AEX die sloot op 1104,5 punten. We vertrokken van 1102,8. Dat betekent 0,2% in de plus. In Engeland sloot de FTSE 100 op 10.817 punten. Dat is 0,6% in de winst. Dan Amerika, daar kleuren de borden ook wel groen eigenlijk. De S&P 500 staat op dit moment op 7690 punten, 0,6% in de plus. En de Nasdaq staat op 26.235 punten, eveneens 0,6% in de winst. Dan kijken we nog eventjes naar de edelmetalen. Daar gaat het ook niet zo slecht mee op dit moment. Voor goud betaal je €3947 en voor zilver €59,53. Prijzen zijn per troy ounce. Tot slot nog de crypto. Dat ziet er ook helemaal niet verkeerd uit, want voor een bitcoin betaal je €66.254. En voor een Ethereum €2054.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

and Somebody Else's Lover. Nou, ik kan je zeggen, daar kan je plezier mee hebben, hoor. Ja. Nou, tot zover deze aflevering van Afslag LVC, lieve vrienden. Hij zit weer op voor deze week ook al eigenlijk weer, want het is tenslotte vrijdag. Dat betekent dat jij zo meteen kan beginnen aan je weekendbreak. En met wie doe je dat dan beter dan met Peter Linders, in dit geval in zijn eentje. En de avondclub zo meteen tussen 6 en 7, dus op je radio. Van 7 tot 9 kun je dan luisteren naar Roger van Bracht met zijn VIP Dance Classics. Dus dat betekent ook weer de voetjes van de vloer. Daarna wordt er flink gemixt op je radio met de mixers van de weekendclub. Nou, morgen en zaterdag, zondag moet ik zeggen, hebben we natuurlijk allemaal doldwaas programma's. We hebben Marijn Dries, we hebben Dave Vloed. We hebben natuurlijk morgenavond ook nog DJ Roes, die is ook in de mix. Morgenmiddag tussen 5 en 6 kan je luisteren naar een Café Future Records mix van Alex Evans. Ik draaide al een mashup van hem in het vorige uur. En komende zondag dan kan je onder andere luisteren naar de 1805 to Nashville. En natuurlijk ook naar Plein 33. En volgens mij gaan we ook weer sporten dit weekend. Dat zou ook maar zomaar kunnen. Want iedereen is ook een beetje terug van het zomerreces, zeg maar. Ik heb nog één plaat. Veel plezier trouwens met de rest van onze programma's. Aankomende maandag ben ik weer met de nieuwe Afslag LVC. Tot

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden. Artsen zonder grenzen-coördinator Frank Ros Katambula benadrukt dat klinieken overbezet zijn en meer behandelcentra, artsen en middelen noodzakelijk zijn. De FIFA-tuchtcommissie heeft straf opgelegd aan de Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina wegens wangedrag op het WK-voetbal. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. Paredes werkte Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij in conflict kwam met Gavi. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner, de mondiale nummer 1, heeft zich vanwege een knieblessure afgemeld voor de US Open. Het Grand Slam toernooi begint op 30 augustus. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag bekend juist wel te spelen, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks PvdA, steunt het advies dat een commissie vrijdag uitbracht om progressief Nederland in de Europese Unie aan te laten sluiten bij de sociaaldemocratie politieke familie. Volgens Klaver doet deze keuze recht aan de inhoud en vergroot het de invloed in Europa. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land zijn de laatste files nu snel aan het oplossen of korter aan het worden. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout ook 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N256 Goes richting Zierikzee. Vanaf Goes de Poel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
5: This is the week. This weekend. Oh,

Nice to meet you hier bij Omroep Landse Kijk. Dit is de avondclub alweer. Martijn die is vrij vandaag, dat je het even weet. Niks aan de hand. Hij heeft nog vakantie. Je hoort op de achtergrond de eerste plaat met Jess Jenkel. En weet je dat hij zelf die Hammond-orgel bespeelde? Deed hij ook al bij Ian Dury en de Blockheads. En dit nummer, Glad to Know You, is ook samen met Ian Dury geschreven. Dit is de avondclub. Tot aan de 7 uur.

neemt niet weg dat we even een dankjewel zeggen. En een hele grote buiging voor onze collega Jan Debe. Hij is weer in de house, weer naar huis aan het fietsen. Hij heeft een brommer, nog zo'n oude wetse krijgler is dat. Hij is jeez, jongen, wat gaat niet normaal, joh, dit. Op de koptelefoon natuurlijk Freeze. Je soundtrack Freeze.

De sound uit 1981, Southern Freeze, Front Freeze. Het is een beetje zo'n ritme, zo'n drie trapse clap die je hoort. Lijkt net alsof die verkeerd overslaat, maar dat is dus echt niet zo. Dus, dat je het weet. Heerlijk, nummer 1 in 1981. Oké, er staan files. Eens even kijken. Als je op de A73 rijdt, Nijmegen richting Maasbracht, tussen afrit Nijmegen en Malden. Welkom, lekker luisteren. 5 kilometer file. Doe rustig aan. Zorg dat je heel thuis komt. Luister naar de Avondclub tot 7 uur met Earth, Wind en Fire. Met Let Your Feelings Shows. En gooi er maar in die toeters. Ja! En dat is op de vrijdag helemaal het weekendgevoel hier bij de Avondclub.

0: Er zijn nog eens echte toeters op de achtergrond. Earth, Wind & Fire. Juist. Het is vrijdagavond. Betekent tussen 6 en 7 lekkere soul vandaag. Martijn, onze platenbaas, is er niet. Dus ik mag helemaal losgaan. Dus dat je het weet. En dadelijk om 7 natuurlijk weer die lange. Dan komt hij weer een Roger van Bracht.
1: Peter Linders en Martijn Tap loodsen je door het weekend. Welkom in de Avondclub.
0: En als je houdt van soul en disco, dan ben je helemaal op het juiste adres. Deze avond straks inderdaad na 7 uur Roger van Bracht met VIP Dance Classics.
2: Young man.
0: Ja?
2: Are you really gonna raise the roof?
0: Oké, kom maar op, joh. Ik hoor het, de Conrad Brothers met Raise the Roof.

Heerlijke sound van de Conway Brothers. Dus een 12-inch Raise the Roof. Straks meer over een flinke schorsing die uitgedeeld is aan Parades. Volgens mij zeg je het ook zo, Parades. En Max Verstappen die heeft morgen een inhaalactie te doen. Nou, daar straks over meer naar de volgende plaat. Even de funk was achter en de lichten wat lager. Charlie Wilson met de onmiskenbare stem. De Gap Band. Moet je zo luisteren naar die bas. We horen heerlijk, joh, dit. Komt u weer. Oh, lekker diep. Speciaal voor jou hier bij de Aardclub. Journeying for Your Love van de Gap Band.

0: zit je al heerlijk in de weekend-vibe. Dan hebben we goed nieuws, want het wordt beter weer. Ja, het zonnetje gaat schijnen morgen en overmorgen nog beter. En van de week wordt het warm. Het gaat wel weer wat regenen, maar het wordt wel warmer, dus dat je het even weet. Oké, het is 6:30 geweest, of bijna, zeg maar een paar minuten van 6:30. Kijk, precies 6:01. Heb je ook zo genoten van het voetballen? Oftewel de wereldkampioenschappen. Ik heb wel. Maar ja, op het laatste, bij de finale, was er toch wel even een incidentje. Op het einde, zeg maar, van de wedstrijd. De wedstrijd was afgelopen. En Leonardo Paredes, nou jongens, jullie hebben er meer verstand van. Die is voor 10 duels geschorst. Vanwege zijn wangedrag aan het einde van de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. De middenvelder kreeg na de finale aan de stok met de Spanjaarden. En de Argentijnse bond, de IFA, oftewel de AFA, de Alfa, is ook bestraft. En dan moet je weten, hij heeft een boete te betalen van €77.000. Ja, en ook teamgenoot Noel Molina, die is ook gestraft, zwaar bestraft. De verdediger was ook betrokken bij het handgemeen na de WK-finale en krijgt een schorsing van 7 wedstrijden. Hij moet aftikken €26.000. Ja, oké. Dus dat heb je dan maar mee te maken. Dus moet je je ook maar gedragen. Dus een beetje onsportief, zeg maar, hoe ze zich gedroegen. Ik kan er niet zo goed tegen. Max Verstappen, die gaat het weer spannend maken dit weekend. We hebben morgen een sprintrace en hij start op de 6e plaats. En George Russell start het voorproefje van de Nederlandse Grand Prix vanaf pole position. Ja, en ook Lando Norris en Charles Leclerc, die waren Max Verstappen te snel af. Het zal toch niet zijn de laatste wedstrijd hier op de Zandvoort circuit. Hier de WK, er zal toch op zijn minst een overwinning moeten zijn. Of een podiumplaats voor Max Verstappen. Maar 6e plaats, dus wij gaan allemaal weer met spanning kijken hoe hij dat weer gaat fixen. Ik ben heel benieuwd. Heel veel succes, Max.
1: Omroep Land van Kuik met de Avondclub.
0: Ik krijg een appje. Dankjewel, jongen.

was de tijd dat het nog ergens over ging. Personality. Het moment dat ik jouw personality kreeg of ervaarde, dan ja, toen begon ik pas te leven, dat zingt in feite. Dat waren nog liefdesliedjes. Het ging ergens over, dus dat je zei. Ja, ik kan me dan wel herinneren dat liedjes werden dan naar elkaar toe gestuurd. En van luister maar eens goed, dan weet je wat ik bedoel. Ja. Personality. En Eugene Wild, zeg je dan. Hij is ook schrijver van de Backstreet Boys geweest. Heeft ook nummers geschreven voor Backstreet Boys en Britney Spears. Nou, dat is dan weer de achtergrondinformatie. Waar van 1984 gaan we nog zo'n oud plaatje. 1982, wat je hoort, Keepin' On It. Het is een plaat van Change. Juist, ja. Heerlijke jaren 80 boogie.

Lekkere soul en disco hier bij de Avondclub. Ondertussen is de file opgelost op de A73. Als je naar noorden gaat, Apeldoorn, dan is er afrit Loenen. Zijn er veiligheidsmaatregelen en de spitsstrook is dicht. Ga je naar het zuiden, Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens, 3 kilometer file. Juist, ja, 39 minuten is er een vertraging en er is een politie.

Friday, Frida Payne, die kennen we vooral van Band of Gold. Maar in 1982 dook ze met deze boogie in met In Motion, geschreven door Vincent Brantley. De plaat ook geproduceerd werd door Vincent. Daarna hebben we ook nog Confunction. Ja, hier zijn ze. Uit 1986. We gaan gewoon weer een paar jaartjes verder. Het is een titeltrack van hun Mercury album. Ze haalden nummer 8 in de Amerikaanse R&B charts. En nummer 68 in Nederland. Nou, allemaal informatie die krijgen we hier van onze redactie. Normaal gesproken is dat Martijn Tap. Maar hij is er niet. Hij is nog op vakantie. Hij komt volgende week weer terug. Daar komt 7 uur Roger van Bracht met VIP Dance.

Leuke reacties. Koen uit Overloon die zegt, het is weer zo'n ouderwetse vrijdagavond. Start van het weekend. Burning Love, voor hem ook een favoriete. Inmiddels is het alweer 10 voor geweest. Dus we gaan al richting de klok van 7 uur. Ja, Coach Evenbrak zei ik al, die is al onderweg. En die heeft weer hele goede platen dadelijk na 7 uur. Ja, oké, heel duidelijk, heel duidelijk, heel duidelijk. We hebben weer zo'n heerlijke disco slow burner uit 1976. 20 jaar geleden weer opnieuw tot leven kwam met Montel Jordan. Maar hier is Claudia Berry in de Tom Moulton remix. Love for the sake of love.

0: Dan had ik beloofd nog één plaat te kunnen draaien. En dat komt net niet uit. Dus ik, helaas moet ik deze van Claudia Brammy moet ik afbreken. Ja, want de laatste plaat die gaat zeker komen. En daarna is het Roosje van Bracht vanaf 7 uur.
1: Stadler?
2: Ja, wat?
1: Is dat het?
2: Yes, it's over. How'd you like it?
1: I don't know. I slept through the whole thing.
2: Well, you didn't miss much.
0: Ja, het is het weer, had ik beloofd. Het wordt beter weer. Op de meeste plaatsen is het droog. En morgen kunnen we nog een aantal buien verwachten. Maar zondag is op de meeste plaatsen droog. En de zon die schijnt geregeld. En het is 18 tot 21 graden. En na het weekend neemt de wisselvallig weer toe. Maar het wordt ook weer een stuk en flink warmer. Met een beetje wisselvalligheid ook wel te doen. Dus dat je het weet. Dus de laatste, het staartje zeg maar, van je vakantie. Als je vakantie hebt. Als je vakantie gaat krijgen. Weggaan. Gewoon. Buitenland. Net zo makkelijk. Volgende week is hij er weer. Martijn Tap. En bereidt zich een hele week voor weer op de avondclub. Van de vrijdag volgende week. En tot die tijd moet je doen met de programma's om het blad van Kuik. Allemaal voorprogramma van Martijn Tap. En ik ben het voorprogramma van Roosje van Bracht. Want die is er zo direct met VIP Dance Classics. Doei doei!

Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende uitleg. Uber is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het bedrijf noemt het bedrag disproportioneel en zegt dat chauffeurs nu bezwaar kunnen maken. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Vendrij blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendrij en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst 40 biljoen dollar. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van 41,1 biljoen dollar komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

En het wordt zeker wat speciaals vanavond weer. Want we zijn er weer. Een nieuwe aflevering van VIP Dance Classics. En, we trapt af met Patty Austin. And it's gonna be special in the Jelly Bean remix. Oh, wat een heerlijk plaat. Geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. En dat kon je ook wel horen. Dan moet ik deze ook even instarten. Ja, Peter en Martijn nog bedankt voor de avondclub het afgelopen uur. Morgen zijn ze er waarschijnlijk weer. En wij gaan door met Shaka Tak en Dark is the Night.

Funky, soulful en net wat gladder en gepolijster dan de Amerikaanse tegenhanger. Dit kwam namelijk uit het Groot-Brittannië. Second Image heet de band. En het plaatje heette Starting Again. Omroep Landverkuik verkijk dichterbij dan je denkt, ook op de vrijdagavond. Soul, funk en disco hoor je dan hier op de zenders van Omroep Landverkuik met Richard John Smith. Don't go walking out that door. Nou ja, dat kan dan wel, maar dan pas na 9 uur, hè, want dan is dit programma afgelopen. Tot die tijd nog even lekker blijven hangen. En je kunt altijd appen naar de studio 0485381777.

VIP Dance Classics bij Omroep Land van Kuik. Je hoort The Bridge met de soul klassieker Baby Don't Hold Your Love Back. Met allemaal uitgebracht op het iconische Atlantic label en geproduceerd door Steve Washington. En die ken je weer van de funk group Slave. Tijd voor het weekend weerbericht voor het Land van Kuik. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 12 graden en dat levert morgen een rustige start op. Zaterdag zien we een afwisseling van stapelwolken en zon. Lokaal kan er een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog bij een graad of 20 en een matige noordwestenwind. Zondag draait de thermometer niet veel bij, maar de wind neemt wel af. Met ruim 9 uur zon en maximaal rond de 21 graden is het prima weer om erop uit te trekken. Misschien met de fiets langs de Maas of weet ik veel wat. Tenzij je natuurlijk gewoon naar Formule 1 kijkt. De race van Zandvoort, de laatste deze keer. Door met muziek van de Gap Band. En die hebben een bommetje wat over ze wordt afgeworpen. You dropped a bomb on.

meest bekend is van haar hit Shame. Ook deze mocht al zeker wezen. De begin jaren 80, 1981 om precies te zijn. En je weet het, hè, ze heeft een beetje van naam gewisseld. Omdat die tussenvoeging Champagne ze even een tijdje niks vond. Toen was het gewoon Evelyn King. Maar later kwam die Champagne toch weer terug. Ja. Dus Lilo Thomas en Settle Down. VIP Dance Classics. Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 9 op de zenders van Omroep Land van Kuik.

Lucy. De laatste nummer 1 hit van Rick James en de Billboard Hot 100 R&B hip-hop lijst. Het was ook vrij bijzonder dat hij samenwerkte met deze dame, Roxanne Shanté, die je hoorde. Pionier uit de vroege hip-hop scene. Het was een van de eerste keren waarmee een gevestigde funkartiest expliciet samenwerkte met een vrouwelijke rapper, wat toen nog zeldzaam was.

Leon Bryant en Are You Ready? En wat dit nummer bijzonder maakt is die lekkere smooth vibe en funky baslijn met strakke blazers erin. En daar houden we van hier bij VIP Dance Classics op de vrijdagavond. Dit uur sluiten we af met de Brooklyn Express en 69. Oftewel Spank. Van de lange uitvoering, althans, tot aan nieuws dan natuurlijk. Hè. Dus het kan lang of het kan kort zijn.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtests uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron. Hij werd geraakt nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag $40 biljoen. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van $41,1 biljoen komt in zicht, waardoor het congres moet ingrijpen. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Dierenkliniek Overhage in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhage, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

0: Welkom bij uur 2 van VIP Dance Classics op deze vrijdagavond. Love Don't Come Easy. Een echte one hit wonder. En dat werd allemaal uitgebracht door dus de mannen uit New Jersey. Want daar ontleenden ze hun bandnaam aan van de New Jersey Connection. Goed, tijd voor de tweede plaat in het tweede uur. En dat is er eentje van Patti LaBelle en Release.
1: Dichterbij dan je denkt.

Ja, even de spanning loslaten. Zowel geestelijk als lichamelijk. Met Patti LaBelle en Release. Dat is ook wel nodig, want het is tijd om op het plafond te gaan dansen. En dat doen we samen met, hoe heet hij ook weer? Lionel Richie, ja. Die had dat ooit een keer bedacht. En een hele clipje zat er ook bij, waarbij ze daadwerkelijk op het plafond aan het dansen waren. En we draaien de lange uitvoering zoals we bijna alleen maar lange uitvoeringen draaien hier bij VIP Dance Classics. Omroep Landverkijk, VIP Dance Classics, iedere vrijdagavond tussen 7 en 9.

plaat die in 1984 officieel uitkwam, maar pas echt doorbrak in 1986 door die door de Nederlandse producer Peter Slaghuis werd geremixed. En dat resulteert uiteindelijk toch wel in de wereldwijde hit van deze plaat van New Shoes en I Can't Wait.

Zo, dat was die dan. Nu zoals eigenlijk gewoon een echtpaar van Leroy Day en John Smith uit Portland, Oregon. Die al jaren in de muziekscene zaten. Maar met deze ene track schopten ze het in één keer naar de top van de charts. En naar de clubs over de hele wereld. This is Joyce Sims en You Are All in All.

Joy Sims hoorde je hier bij VIP Dance Classics. You Are My All and All. Grote clubhit was het in 1986. Mede dankzij de iconische productie van Curtis Mantronic. Bekend van de electro-hip-hop Mantronics. Vrijdag 21 augustus. Straks na 9 uur is hier weer DJ RC met zijn Funky Friday mix. Morgenavond is hij te beluisteren. Dan vanaf 11 uur. Dezelfde middernacht met Disco Today. Je weet het, hè? Elke vrijdagavond en zaterdagavond sowieso vanaf 9 uur over heerlijke mixen te beluisteren hier bij Omroep Land van Kuik. Dan gaan we verder met Phyllis Hyman en You Know How to Love.

lekkere smooth deuntje. Oh. All Night Long van de Mary Jane Girls. En dat waren hele mooie dames. En Rick James, die draaide trouwens eerder ook al deze show. Had er wel kijk op. Dat is eigenlijk voortgekomen uit de productie van Rick James. Hij schreef dan ook dit nummer voor deze sensuele dames. Ja. VIP Dance Classics op de vrijdagavond hier bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt met de BB&Q Band en All Night Long. Heb jij nou ook een keer een plaat die je graag wil horen als Dance Classic? Stuur dan even een appje naar de studio. Kan altijd. Neem ik hem volgende week even voor je mee. Dat is 0485 381 777. 0485 381 777.

0: zeg nou eerlijk, denken we allemaal wel eens over onze eigen vrouw, hè? She's strange. Een beetje rap zat er nog, een beetje ja, rapachtige vocal. En later werd het ook nog gesampled door onder meer Tupac met Young Niggers en Nate Dogg. Ik zeg bedankt.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht vrijdag definitief gestaakt vanwege aanhoudende buikgriep en koorts. Hij wilde 270 kilometer zwemmen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar gevolgen van kinderkanker. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
12: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovic. Aanleiding is de aanval op de Global Sumud Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Oekraïne heeft de Russische tekenfilmserie Masha en de Beer verboden en sancties ingesteld tegen 4 personen en 4 organisaties die betrokken zijn bij de productie. De Oekraïnse overheid stelt dat advertentieinkomsten indirect Russische oorlogsinspanningen financieren. De sancties gelden 10 jaar. Kiev roept bondgenoten op soortgelijke maatregelen te nemen. Steeds meer gemeenten zetten pop-up locaties van Halt in bij evenementen. Deze week staat een Haltbus bij de zomerkermis in Almere. Jongeren die alcohol gebruiken of overlast veroorzaken kunnen direct doorverwezen worden naar de bus. Het aantal alcoholgerelateerde haltzaken steeg van 700 in 2022 naar ruim 600 in augustus van dit jaar. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Het is weer tijd.
3: We'll be setting it from this location.
0: Voor een vette mix.
4: Die horen op in about an hour.
0: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
3: Alright, we're ready.
0: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Afek Moscovici. Aanleiding is de aanval op de Global Summit Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Het is weer tijd.
4: We'll be setting from this location.
3: Voor een vette mix.
4: Die hoog loopt in about an hour.
3: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
4: Alright, we're ready.
3: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
4: Alright.
3: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

Sleep tonight.

Through the corner, and when you're in a room.

Thank you.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Herman van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3100.

0: Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de Franstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Op de Oeveltseweg bij Haps botsen vrijdag twee auto's, waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster uit Reden keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De weg was tijdelijk afgesloten. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
3: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
2: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
3: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
2: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky.